0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 2 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur. Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd.

Bush. Oh, oh, oh, oh. Kan het niet wel halen? 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur.
1: Welkom bij Nieuwgouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Aan de Westdijk in Capelle op den Bosch is dinsdagavond rond 20 over 8 een 21-jarige vrouw uit Mechelen in het kanaal terechtgekomen. Er waren 6 jongeren bij het incident betrokken. Hoe de vrouw in het water is geraakt is niet duidelijk. Haar vrienden probeerden haar uit het kanaal te halen, maar het lukte niet. Uiteindelijk kon ze op eigen kracht via een ladder aan de kade uit het water komen. Ze werd ter plaatse nagekeken en stelt het goed. Van een mogelijke vechtpartij is geen sprake. Een man uit Mechelen staat voor de strafrechter terecht omdat hij zijn ex-partner zou hebben gestalkt en bedreigd. Tijdens een gesprek met een justitieassistente in het Mechelse justitiehuis zou hij bovendien een wapen hebben bovengehaald. Volgens het parket maakte de man zich schuldig aan verschillende bedreigingen en overtrad hij afspraken die hem waren opgelegd. Tijdens het gesprek zou hij ook gezegd hebben dat hij een mes bij had. De rechtbank moet zich nu over de feiten en de strafmaat buigen. De vrouwen van KV Mechelen spelen vrijdagavond tegen Westerlo. Beide clubs komen dit seizoen uit in eerste nationale, het tweede niveau van het Belgische vrouwenvoetbal. In het recente verleden speelden KV Mechelen en Westerlo nog in de Super League. KV Mechelen keerde na 2 seizoenen op het hoogste niveau terug naar eerste nationale.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Hallo Mechelaars. De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
3: Heb je problemen met uw toestellen van uw Oosthaven? In de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prijzen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt. Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
1: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
2: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
3: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
4: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Premier De Wever heeft gisteravond opnieuw rond de tafel gezeten met zijn topministers over de begroting. De Arizona-partijen moeten dat gat van 10 miljard euro dichtrijden. De Wever kijkt nog steeds naar besparingen in de gezondheidszorg, lagere ziekteuitkeringen en een mogelijke indexsprong. Hoewel het kernkabinet hoopt op een doorbraak, wordt het erg nipt om de deadline van 13 oktober te halen. De redders aan de kust hebben een opvallend drukke zomer achter de rug. De kustreddingsdienst moest meer dan 500 keer tussenkomen. In ruim 220 gevallen ging het om zwemmers in nood en dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Die stijging heeft te maken met de verraderlijke stroming, maar ook met de zwemmers zelf, zegt de kustreddingsdienst. Naast de reddingsoperaties in het water moesten de strandredders afgelopen zomer ook meer dan 1000 verloren gelopen personen opsporen. Na de massale en soms gewelddadige protesten bindt de Franse regering in. Premier Le Cornu kondigt aan dat er volgend jaar 1,2 miljard euro extra naar het onderwijs gaat, wat het totale budget op 64 miljard brengt. De Franse regering belooft ook te luisteren naar de eisen van de scholieren en leerkrachten. Die voorstellen worden de komende maanden concreet uitgewerkt. In de Gaza zijn opnieuw 5 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Israëlische leger zijn onder de slachtoffers ook 2 terroristen van Hamas. De nieuwe geweldopstootjes komen er exact 3 jaar na het begin van de oorlog, die destijds startte met de bloedige inval van Hamas op een Israëlisch muziekfestival. In Spanje is Marie Carmen overleden, het absolute symbool van de Spaanse wooncrisis. De vrouw van 87 werd wereldnieuws toen ze in Madrid uit haar appartement werd gezet omdat haar huurprijs plots was verdrievoudigd. Hoewel ze uiteindelijk mocht terugkeren, bleef ze het gezicht van de massale protesten tegen de woningnood en de torenhoge huurprijzen in Spanje. Maar helaas is de vrouw nu overleden. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag, afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
1: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermite en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Signor en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Wallen zitten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapis Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapis Shop steeds aan het juiste adres. Tapis Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur. Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen?
3: We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. Vier en Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppichem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
5: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
6: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Altijd oldies. www.opsignor.be.
8: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op donderdag. Mechelen is met 23.621 opstappende reizigers per weekdag het zevende drukste treinstation van het land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de NMBS, die met een nauwkeurige telmethode worden berekend. De drie belangrijkste Brusselse stations blijven de drukste, gevolgd door Gent-Sint-Pieters, Antwerpen Centraal en Leuven. In Mechelen-Neckerspoel stappen gemiddeld 1.385 reizigers per weekdag op de trein. In het station van Muizen zijn er dat 297. Een jonge man uit Parijs vraagt de vrijspraak voor een grijpdiefstal bij een 83-jarige vrouw in het centrum van Mechelen. Het slachtoffer werd in juli in de Hazenstraat aangesproken door een jonge man die de weg naar het station vroeg. Vervolgens werden twee gouden kettingen van haar hals gerukt. De verdachte ontkent dat hij de dader was en zegt dat zijn minderjarige compaan de diefstal pleegde. Dat pakket vraagt 1 jaar cel, mogelijk met uitstel. Vonnis op 4 november. De Mechelse zwemclub RSCM ziet de nieuwe zwemunit als een goede tijdelijke oplossing voor het tekort aan zwemwater, maar niet als eindoplossing. De club vreest dat de capaciteit op termijn onvoldoende zal zijn. De stad wil de units de komende jaren inzetten naast de Neckerpool en onderzoekt bijkomend structureel zwemwater. De tijdelijke units worden voor 6 jaar gehuurd. Intussen werkt Mechelen ook aan een permanente zwemzone aan het Keerdok en een nieuw zwembad in Hofstade.
0: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwen en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Al wel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, Gilde Clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
5: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
6: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
7: Radio op Senior.
6: Altijd oldies.

0: Nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft gisteravond laat nog enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten nog steeds die 10 miljard euro vinden. De Wever wilde eigenlijk nu de grote lijnen overeenkomen, maar voorlopig zonder resultaat. De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd. Vanaf nu om 6 uur. Je mag niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding het studentenprotest dat ook gisteren weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken en vernield. Er zijn 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week in totaal al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parquet niet zeggen. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2, maar de andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. En in het station van Tiene heeft een reiziger een treinbegeleider aangevallen na een discussie. De NMBS veroordeelt de agressie en vraagt meer respect voor de medewerkers. Gemiddeld 7 keer per dag is er ergens een geval van fysieke of verbale agressie tegenover treinbegeleiders. En dan hebben we nog de weersverwachting. Regen en buien, die kunnen pittig zijn. Lokaal kans op onweer. Minima rond 14 graden, maxima 16 vandaag. Het blijft wisselvallig met zon en veel wind. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
1: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken. In de showroom in Bonheide, dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
4: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
5: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verroosters en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
7: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
8: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Aan de Westdijk in Capelle op den Bosch is dinsdagavond rond 20 over 8 een 21-jarige vrouw uit Mechelen in het kanaal terechtgekomen. Er waren 6 jongeren bij het incident betrokken. Hoe de vrouw in het water is geraakt is niet duidelijk. Haar vrienden probeerden haar uit het kanaal te halen, maar het lukte niet. Uiteindelijk kon ze op eigen kracht via een ladder aan de kade uit het water komen. Ze werd ter plaatse nagekeken en stelt het goed. Van een mogelijke vechtpartij is geen sprake. Een man uit Mechelen staat voor de strafrechter terecht omdat hij zijn ex-partner zou hebben gestalkt en bedreigd. Tijdens een gesprek met een justitieassistente in het Mechelse justitiehuis zou hij bovendien een wapen hebben bovengehaald. Volgens het parket maakte de man zich schuldig aan verschillende bedreigingen en overtrad hij afspraken die hem waren opgelegd. Tijdens het gesprek zou hij ook gezegd hebben dat hij een mes bij had. De rechtbank moet zich nu over de feiten en de strafmaat buigen. De vrouwen van KV Mechelen spelen vrijdagavond tegen Westerlo. Beide clubs komen dit seizoen uit in eerste nationale, het tweede niveau van het Belgische vrouwenvoetbal. In het recente verleden speelden KV Mechelen en Westerlo nog in de Super League. KV Mechelen keerde na 2 seizoenen op het hoogste niveau terug naar eerste nationale.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapis Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapis Shop steeds aan het juiste adres. Tapis Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu niet? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbaloot GTA en verwarming Willox aan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
3: Och, ik hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint is wel een moede bellen.
4: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
3: is Lazarums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazarums.
4: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
5: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
6: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Oeps en Mechels.
1: Zo, Jeet, zeg, we zijn vandaag donderdag. En ik ben dat juist gepasseerd aan die schoon appartementen aan de Leopoldstraat in het begin. Vroeger heb ik dat nog Sint Maarten gewijd, maar ze hebben me maar verteld dat er nog een ander kliniekje geweest is ervoor.
2: Maar ik ging teruggaan tot de krantenartikel van 84, de 17e maart 84. Dan schrijft Joris van Roy in het Listeneefs. AZ Sint-Josef krijgt nieuw gezicht in Mechelse Leopoldstraat. Dus de kliniek heette toen Sint-Josef. En hij schreef: het Mechelse Algemeen Ziekenhuis Sint-Josef groeit uit zijn kleren. Begin mei startte men reeds de voorbereidende werken voor de bouw van een nieuwe vleugel, die tegen 87 het aanschijn van de Leopoldstraat zal veranderen. Samen hiermee gaat men enkele verbouwingen doorvoeren, zodat de verschillende afdelingen iets ruimer komen te zitten. Een en ander werd door de directie toegelicht op een speciale persconferentie. En in die artikel staan zo'n aantal zaken over Sint-Josef. En daar leren we in, heel interessant, als het Sint-Josef dat het opgericht is in 1916, dat is dus onder de Eerste Oorlog, in 1916 door dokter Peters, en dat waren 10 bedden. En de kliniek die groeide in de 60er jaren en dan waren er 170 bedden. En in 84, dus het ogenblik dat artikel verschenen is, dan waren er 263. En dat was toen, ze konden eigenlijk niet meer bedden zijn, want er was toen een maximum bedden. De klinieken mochten niet meer uitbreiden. En wat gaan ze tegen 87 doen? Ja, dan gaan ze dus 2 nieuwe afdelingen oprichten. Een psychiatrische afdeling met opvang tijdens de dag. En een afdeling acute geriatrie om bejaarden met medische problemen te kunnen helpen. Nou, die 2 afdelingen die zullen komen op de 2e en 3e verdieping van nog een te boven vleugel langs de kant van de Leopoldstraat. En de luisteraars zullen zich dan nog willen herinneren, want zo lang is hem nog niet afgebroken. Er was een gevel met een harmonica-vormige inspringen. Dat was een zaagtond of harmonica, hoe moet je dat zeggen? En die is speciaal opgevat, zodanig dus voor de verblinding. Die is langs de ene kant is dat blind, is dat geen glad, en langs de andere kant wel. En dat is voor dotters, want die rijden toen enkel richting in de Leopoldstraat, om dus die kamers niet te verblinden, dat het licht niet zou binnenschalen. En speciale aandacht voor de grootste installatie. We zijn nu nog geen 40 jaar verder. En de kliniek bestaat niet meer. Eerst Emma is overgenomen en dan heeft dat Sint Maarten genoemd. En nu is alles samengevat langs de ring in Mechelen. En de campus is volledig afgebroken, is volledig vol neef gebouwd. En wat is er dan nou? Een hotel, een bank, appartementen en in de binnenruimte 2 straatnamen. En toppunt van alles is, die hebben elk een naam, maar de naam dokter Peters is er niet bij.
1: Amai, merci Jeet. Dan mij weet ik toch wel al wat meer over die sturen van het oud-kliniekje van dokter Peters.
0: Tot 10 uur is dit Op Senior staat op. Een heel goede donderdagmorgen.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft gisteravond laat nog enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten nog steeds die 10 miljard euro vinden. De Wever wilde eigenlijk nu de grote lijnen overeenkomen, maar voorlopig zonder resultaat. De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd. Vanaf nu om 6 uur. Je mag niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding het studentenprotest dat ook gisteren weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken en vernield. Er zijn 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week in totaal al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parket niet zeggen. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2, maar de andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. En in het station van Tiene heeft een reiziger een treinbegeleider aangevallen na een discussie. De NMBS veroordeelt de agressie en vraagt meer respect voor de medewerkers. Gemiddeld 7 keer per dag is er ergens een geval van fysieke of verbale agressie tegenover treinbegeleiders. En dan hebben we nog de weersverwachting. Regen en buien, die kunnen pittig zijn. Lokaal kans op onweer. Minima rond 14 graden, maxima 16 vandaag. Het blijft wisselvallig met zon en veel wind. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
1: Als je niet gaire het plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op 1 dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op 1 dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met WP's.
2: Hela mennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumd alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hila kot hé. En ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wolen maken onze leg.
3: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen, een vintage bistro in retrokamer waar je kunt genieten van de keuken van ons moe met vergeten klassiekers zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te kragen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoot te gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je nou nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huureenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
7: In de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Wou herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Altijd oldies. www.opsignor.be.
4: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Opsenior nieuws uit Mechelen op donderdag. Mechelen is met 23.621 opstappende reizigers per weekdag het zevende drukste treinstation van het land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de NMBS, die met een nauwkeurige telmethode worden berekend. De drie belangrijkste Brusselse stations blijven de drukste, gevolgd door Gent-Sint-Pieters, Antwerpen Centraal en Leuven. In Mechelen-Neckerspoel stappen gemiddeld 1.385 reizigers per weekdag op de trein. In het station van Muizen zijn er dat 297. Een jonge man uit Parijs vraagt de vrijspraak voor een grijpdiefstal bij een 83-jarige vrouw in het centrum van Mechelen. Het slachtoffer werd in juli in de Hazenstraat aangesproken door een jonge man die de weg naar het station vroeg. Vervolgens werden twee gouden kettingen van haar hals gerukt. De verdachte ontkent dat hij de dader was en zegt dat zijn minderjarige compaan de diefstal pleegde. Dat pakket vraagt 1 jaar cel, mogelijk met uitstel. Vonnis op 4 november. De Mechelse zwemclub RSCM ziet de nieuwe zwemunit als een goede tijdelijke oplossing voor het tekort aan zwemwater, maar niet als eindoplossing. De club vreest dat de capaciteit op termijn onvoldoende zal zijn. De stad wil de units de komende jaren inzetten naast de Neckerpool en onderzoekt bijkomend structureel zwemwater. De tijdelijke units worden voor 6 jaar gehuurd. Intussen werkt Mechelen ook aan een permanente zwemzone aan het Keerdok en een nieuw zwembad in Hofstade.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stad Schouwburg van Mechelen. Met om 14:00 Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance-acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20:00 staat Gunter Neefs in de Stad Schouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stad Schouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beugen zien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wallen zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
6: In de problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkas niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
7: Altijd oldies.

Doe je jas maar aan. 15 graden vandaag, gevoelig frisser. Wisselvallig met geregeld buien en tussendoor ook opklaringen. Allemaal op deze donderdag 8 oktober. En dat waren de Marbles bij Op Senior in Peter van 10 naar 1. Half 1, onze nummer 1 hit. Die komt uit 71. Een Vlaams lunchpakket vanmiddag om 12 uur. Even na 11:30 muzieknieuws over Gordon uit Nederland. En verderop in dit uur bekende muzikale jarigen en belangrijkste nieuwsfeiten van toen. Dit is Peter van Tienerijn, nu met The Times.

0: Binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
1: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
2: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant letterkens te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
0: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
6: Hela mennekes! Wie mocht er al een oosleg? En ruimt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in lakotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg. Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio op, senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepast. Allee, tot binnenkort, ja, mannen.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Altijd oldies. www.opsenior.be.
8: Radio Op Senior.

Radio op senioren El Giro. 2005, 8 oktober, een zware aardbeving treft Noord-Pakistan en Noordwest-India. De sterkte is 7,6 op de schaal van Richter. Het aantal slachtoffers bedraagt naar schatting 80.000. De internationale hulpverlening richt zich ook op de 3 miljoen daklozen in de bergen. 2010, de zwaarste overstromingen in Thailand in decennia, dreigen de stad Bangkok onder water te zetten. In de afgelopen weken treft het natuurgeweld 53 provincies, maakt miljoenen mensen dakloos en eist 255 doden. En Robert Earl Cool Bell, natuurlijk van Cool and the Gang, is vandaag jarig, 76 jaar. En dit zijn de Rolling Stones.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Aan de Westdijk in Capelle op den Bosch is dinsdagavond rond 20 over 8 een 21-jarige vrouw uit Mechelen in het kanaal terechtgekomen. Er waren 6 jongeren bij het incident betrokken. Hoe de vrouw in het water is geraakt is niet duidelijk. Haar vrienden probeerden haar uit het kanaal te halen, maar het lukte niet. Uiteindelijk kon ze op eigen kracht via een ladder aan de kade uit het water komen. Ze werd ter plaatse nagekeken en stelt het goed. Van een mogelijke vechtpartij is geen sprake. Een man uit Mechelen staat voor de strafrechter terecht omdat hij zijn ex-partner zou hebben gestalkt en bedreigd. Tijdens een gesprek met een justitieassistente in het Mechelse justitiehuis zou hij bovendien een wapen hebben bovengehaald. Volgens het parket maakte de man zich schuldig aan verschillende bedreigingen en overtrad hij afspraken die hem waren opgelegd. Tijdens het gesprek zou hij ook gezegd hebben dat hij een mes bij had. De rechtbank moet zich nu over de feiten en de strafmaat buigen. De vrouwen van KV Mechelen spelen vrijdagavond tegen Westerlo. Beide clubs komen dit seizoen uit in eerste nationale, het tweede niveau van het Belgische vrouwenvoetbal. In het recente verleden speelden KV Mechelen en Westerlo nog in de Super League. KV Mechelen keerde na 2 seizoenen op het hoogste niveau terug naar eerste nationale.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond meug gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wallen zetten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy, mijnafsluiting.be.
4: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
0: Ben je die blauw? blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
5: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
6: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be. Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
2: Radio op Senior.
1: Altijd.

Op Signori Mechelen, goedemorgen. Met verderop vandaag ook weer Oeps en Mechels, 4:15. S'morgens hoor je dat ook, 9:15. Giet en Bart met Mechelse weetjes sinds begin maandag. En allemaal nog een keer te horen tussen 4 en 7 op zondag. Wisselvallig met geregeld buien, tussendoor ook opklaringen. Gevoelig frisser, 15 graden. Peter van Tienereen en Roberto Giacchetti.

0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Megasse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 to 18:00.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen moeten baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel de Scalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verprutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scalle die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadschouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
1: Heb je problemen met je toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

Zijn gistek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt. 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk. Eender wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud.

0: Nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
2: Och, kijk hier. Beerput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
2: is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazarums.
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
4: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
6: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
7: Altijd oldies. www.opsenior.be.
8: Radio Op Senior.

Banja en Rod Stewart bij Op Zijn Jor. De Nederlandse presentator en zanger Gordon staat deze week op de cover van een magazine. Daarop toont de 58-jarige Gordon zijn nieuwe afgetrainde lichaam. In 3 jaar tijd viel hij maar liefst 35 kilo af. Na 3 maanden trainen was zijn diabetes ook gewoon weg. Met zijn cover Shoot wil Gordon een positieve boodschap verspreiden. Ik hoop dat mensen deze cover zien en denken, als hij het kan, kan ik het toch ook. Het is nooit te laat om te veranderen. Op Zijn Jor met Aretha Franklin. Change.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
1: Opsenior nieuws uit Mechelen op donderdag. Mechelen is met 23.621 opstappende reizigers per weekdag het zevende drukste treinstation van het land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de NMBS, die met een nauwkeurige telmethode worden berekend. De drie belangrijkste Brusselse stations blijven de drukste, gevolgd door Gent-Sint-Pieters, Antwerpen Centraal en Leuven. In Mechelen-Neckerspoel stappen gemiddeld 1.385 reizigers per weekdag op de trein. In het station van Muizen zijn er dat 297. Een jonge man uit Parijs vraagt de vrijspraak voor een grijpdiefstal bij een 83-jarige vrouw in het centrum van Mechelen. Het slachtoffer werd in juli in de Hazenstraat aangesproken door een jonge man die de weg naar het station vroeg. Vervolgens werden twee gouden kettingen van haar hals gerukt. De verdachte ontkent dat hij de dader was en zegt dat zijn minderjarige compaan de diefstal pleegde. Het pakket vraagt 1 jaar cel, mogelijk met uitstel. Vonnis op 4 november. De Mechelse zwemclub RSCM ziet de nieuwe zwemunits als een goede tijdelijke oplossing voor het tekort aan zwemwater, maar niet als eindoplossing. De club vreest dat de capaciteit op termijn onvoldoende zal zijn. De stad wil de units de komende jaren inzetten naast de Neckerpool en onderzoekt bijkomend structureel zwemwater. De tijdelijke units worden voor 6 jaar gehuurd. Intussen werkt Mechelen ook aan een permanente zwemzone aan het Keerdok en een nieuw zwembad in Hofstade.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Hallo Mechelaars. De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vaderik.be. Vaderik, terug van weg geweest.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en ba de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan ba op Teek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten Pa Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie pluts bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 0148. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.
8: Zo jong, ik wil je. En zij heeft stijl op Senior lunchpakket Walter & Co. De kreuners zijn hierbij op Senior.

0: top van de federale regering heeft gisteravond nog lang samengezeten. Premier De Wever heeft een werkkader voorgesteld waarbinnen een begrotingsvoorstel kan uitgewerkt worden. De Wever had gehoopt dat er minstens een groen licht gegeven kon worden voor het werkkader, maar ook dat niet. Nee, de ministers zijn uit elkaar zonder enig akkoord. Volgens wedstrijdjournalisten is de kans bijzonder klein dat er tegen volgende week een akkoord zal zijn over de begroting. Straks zouden er bilaterale gesprekken zijn tussen de topministers en dat betekent dat de premier de vicepremiers afzonderlijk bij zich roept. Ja, het is voorlopig geen goed teken. De 87-jarige Marie-Carmen Abascal kreeg eind september te horen dat ze mocht terugkeren naar haar woning in Madrid. U weet wel, dat was dat vrouwtje dat uit haar woning werd gezet omdat ze de huur niet kon betalen. Maar na de huiszetting was ze in het ziekenhuis beland en vanuit haar ziekenhuisbed deed ze nog een oproep aan vele duizenden betogers op straat. Maar ondertussen vernemen we dat Marie-Carmen helaas overleden is. Litouwen kan de doorreis van burgers uit Rusland beperken als de berichten over de longpest in Rusland bevestigd worden en de ziekte een gevaar vormt voor het land. Dat heeft minister van Volksgezondheid Lina Skouriatis gemeld. Mongolië stelt intussen extra medisch toezicht in aan de grens met Rusland. Ze vertrouwen het voor geen meter. Opvallend bericht vanuit Aarschot. De stad Aarschot zal 1 jaar lang ambassadeur zijn voor een sensibiliseringscampagne rond borstkanker bij mannen. De stad wil duidelijk maken dat borstkanker niet alleen vrouwen treft. Het startschot voor de campagne is gegeven aan het standbeeld ter ere van de stadsarbeiders met het liedje "Als je ooit eens 5 minuten tijd hebt, check dan je borsten, ook als je man bent", luidt het. Weersverwachting wisselvallig met af en toe wat zon, buien en veel wind. Maxima 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig. Ja, de herfst is in het land.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
4: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
5: Verroos de verf, mannenmijter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stip tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hela kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478-92-83-75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg. Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Baradio op, senior. In een nummer 0475-58-31-88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Altijd oldies. www.opsenior.be.
9: Radio Op Senior.
8: Altijd oldies.
10: Radio Op Senior 1971. Dit is onze nummer 1 hit. In juli 2015 maakte Lynn Anderson een reis naar Italië om haar album daar te promoten en voor een vakantie. Ze liep daar een longontsteking op en overleed enige weken later thuis aan een hartaanval. In Amerika nummer 3, in Engeland nummer 3, in Nederland nummer 2, maar bij ons 1. I never promised you a rose garden. Hier is Lynn Anderson.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op donderdag. Aan de Westdijk in Capelle op den Bosch is dinsdagavond rond 7:20 een 21-jarige vrouw uit Mechelen in het kanaal terechtgekomen. Er waren 6 jongeren bij het incident betrokken. Hoe de vrouw in het water is geraakt is niet duidelijk. Haar vrienden probeerden haar uit het kanaal te halen, maar het lukte niet. Uiteindelijk kon ze op eigen kracht via een ladder aan de kade uit het water komen. Ze werd ter plaatse nagekeken en stelt het goed. Van een mogelijke vechtpartij is geen sprake. Een man uit Mechelen staat voor de strafrechter terecht omdat hij zijn ex-partner zou hebben gestalkt en bedreigd. Tijdens een gesprek met een justitieassistente in het Mechelse justitiehuis zou hij bovendien een wapen hebben bovengehaald. Volgens het parket maakte de man zich schuldig aan verschillende bedreigingen en overtrad hij afspraken die hem waren opgelegd. Tijdens het gesprek zou hij ook gezegd hebben dat hij een mes bij had. De rechtbank moet zich nu over de feiten en de strafmaat buigen. De vrouwen van KV Mechelen spelen vrijdagavond tegen Westerlo. Beide clubs komen dit seizoen uit in eerste nationale, het tweede niveau van het Belgische vrouwenvoetbal. In het recente verleden speelden KV Mechelen en Westerlo nog in de Super League. KV Mechelen keerde na 2 seizoenen op het hoogste niveau terug naar eerste nationale.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 to 18:00.
2: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun we geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oude metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
4: Och, ik hier. Beerput vol of geoverstoopt.
5: Als het begint is wel een moede bellen.
6: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
7: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
3: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
4: Radio op Senior. Altijd oldies. Oh.

0: In Luik zijn opnieuw honderden leerlingen en studenten op straat gekomen. Ze trekken van de universiteit naar het station. Het is de zoveelste protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep de situatie volledig uit de hand toen relschoppers verschillende winkels vernielden. Sinds begin deze maand zijn er al 200 mensen opgepakt. Met het oog op de onrust in Luik vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om de geplande betoging van morgen af te blazen. De Christelijke en Socialistische Vakbond houden morgen een nationale actiedag tegen het federale regeringsbeleid. Boucher vreest dat die acties door de grimmige sfeer in Luik niet rustig gaan verlopen. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin kondigde intussen al extra politie aan. In het Antwerpse Borsbeek is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe het drama kon gebeuren is onduidelijk. Volgens de politie is de toestand van het In het Antwerpse Borsbeek is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit het raam. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe het drama kon gebeuren is onduidelijk. Volgens de politie is de toestand van het slachtoffertje intussen niet meer kritiek. Er is een onderzoek gestart. In het oosten van Oekraïne zijn 33 doden gevallen bij een zware Russische bomaanval. De bom explodeerde in een straat en trof 2 lijnbussen vol passagiers. 18 anderen raakten gewond. Het openbaar vervoer in de regio is volledig stilgelegd. Gisteren viseerde Rusland ook al verschillende steden waarbij 28 burgers omkwamen. Sport. De Belgische volleybalmannen moeten op zoek naar een nieuwe bondscoach. De volleybalfederatie heeft beslist om het aflopende contract van de Italiaan Emanuele Zanini niet te verlengen. Vorige maand loodste Zanini de Red Dragons nogthans naar een knappe kwartfinale op het Europees kampioenschap. Vanmiddag wisselen felle buien en opklaringen af bij maxima rond 16 graden. Vanavond en morgen wisselvallig bij dezelfde temperaturen. Zaterdag opklaringen met vooral in het noorden kans op regen. Zondag verloopt overwegend droog. Het kwik haalt dit weekend maxima tot 15 graden.
1: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met soprane Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-Plus plafonds. Waar ze zitten op één dag een neef spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boxsprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
4: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee. Och, geen paniek. verkleiner stellingen, moeten baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verprutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
5: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur-een-bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
4: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkas niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
1: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Altijd oldies. www.opsignor.be.
1: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Mechelen is met 23.621 opstappende reizigers per weekdag het zevende drukste treinstation van het land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de NMBS, die met een nauwkeurige telmethode worden berekend. De drie belangrijkste Brusselse stations blijven de drukste, gevolgd door Gent-Sint-Pieters, Antwerpen Centraal en Leuven. In Mechelen-Neckerspoel stappen gemiddeld 1.385 reizigers per weekdag op de trein. In het station van Muizen zijn er dat 297. Een jonge man uit Parijs vraagt de vrijspraak voor een grijpdiefstal bij een 83-jarige vrouw in het centrum van Mechelen. Het slachtoffer werd in juli in de Hazenstraat aangesproken door een jonge man die de weg naar het station vroeg. Vervolgens werden twee gouden kettingen van haar hals gerukt. De verdachte ontkent dat hij de dader was en zegt dat zijn minderjarige compaan de diefstal pleegde. Het pakket vraagt 1 jaar cel, mogelijk met uitstel. Vonnis op 4 november. De Mechelse zwemclub RSCM ziet de nieuwe zwemunit als een goede tijdelijke oplossing voor het tekort aan zwemwater, maar niet als eindoplossing. De club vreest dat de capaciteit op termijn onvoldoende zal zijn. De stad wil de units de komende jaren inzetten naast de Neckerpool en onderzoekt bijkomend structureel zwemwater. De tijdelijke units worden voor 6 jaar gehuurd. Intussen werkt Mechelen ook aan een permanente zwemzone aan het Keerdok en een nieuw zwembad in Hofstade.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw!
3: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stad Schouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance-acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stad Schouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stad Schouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert, een feest voor het oor, het oog en het hart. hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
5: Verroosde verf, mannenmijter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
6: Hela mennekes, wie mocht er al een oosleg en rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, in la kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wolen maken onze leg.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior.
9: Altijd oldies.

0: verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
0: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
1: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merode-straat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Bar Radio Op Senior. In een nummer 0.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag, het is 3:00.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Aan de Westdijk in Capelle op den Bosch is dinsdagavond rond 8:20 een 21-jarige vrouw uit Mechelen in het kanaal terechtgekomen. Er waren 6 jongeren bij het incident betrokken. Hoe de vrouw in het water is geraakt is niet duidelijk. Haar vrienden probeerden haar uit het kanaal te halen, maar het lukte niet. Uiteindelijk kon ze op eigen kracht via een ladder aan de kade uit het water komen. Ze werd ter plaatse nagekeken en stelt het goed. Van een mogelijke vechtpartij is geen sprake. Een man uit Mechelen staat voor de strafrechter terecht omdat hij zijn ex-partner zou hebben gestalkt en bedreigd. Tijdens een gesprek met een justitieassistente in het Mechelse justitiehuis zou hij bovendien een wapen hebben bovengehaald. Volgens het parket maakte de man zich schuldig aan verschillende bedreigingen en overtrad hij afspraken die hem waren opgelegd. Tijdens het gesprek zou hij ook gezegd hebben dat hij een mes bij had. De rechtbank moet zich nu over de feiten en de strafmaat buigen. De vrouwen van KV Mechelen spelen vrijdagavond tegen Westerlo. Beide clubs komen dit seizoen uit in eerste nationale, het tweede niveau van het Belgische vrouwenvoetbal. In het recente verleden speelden KV Mechelen en Westerlo nog in de Super League. KV Mechelen keerde na 2 seizoenen op het hoogste niveau terug naar eerste nationale.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
3: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
3: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
3: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat zetten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
5: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed einde. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Samen Pit op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Bouter met 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
7: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. Tescalle die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
1: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenade Orkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Signor en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapis Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapis Shop steeds aan het juiste adres. Tapis Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18 uur.
2: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Och, ik hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
7: 015 75 64 91.
8: 015 75 64 91.
7: Als de nood het hoogst is,
6: is Lazarums vlakbij.
7: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
6: Lazarums.
7: 015 75 64 91.
8: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
0: In de problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkas niet meer op. En dan best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat dat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
9: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
10: Altijd oldies. www.opsignor.be.
11: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Mechelen is met 23.621 opstappende reizigers per weekdag het zevende drukste treinstation van het land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de NMBS, die met een nauwkeurige telmethode worden berekend. De drie belangrijkste Brusselse stations blijven de drukste, gevolgd door Gent-Sint-Pieters, Antwerpen Centraal en Leuven. In Mechelen-Neckerspoel stappen gemiddeld 1.385 reizigers per weekdag op de trein. In het station van Muizen zijn er dat 297. Een jonge man uit Parijs vraagt de vrijspraak voor een grijpdiefstal bij een 83-jarige vrouw in het centrum van Mechelen. Het slachtoffer werd in juli in de Hazenstraat aangesproken door een jonge man die de weg naar het station vroeg. Vervolgens werden twee gouden kettingen van haar hals gerukt. De verdachte ontkent dat hij de dader was en zegt dat zijn minderjarige compaan de diefstal pleegde. Het pakket vraagt 1 jaar cel, mogelijk met uitstel. Vonnis op 4 november. De Mechelse zwemclub RSCM ziet de nieuwe zwemunits als een goede tijdelijke oplossing voor het tekort aan zwemwater, maar niet als eindoplossing. De club vreest dat de capaciteit op termijn onvoldoende zal zijn. De stad wil de units de komende jaren inzetten naast de Neckerpool en onderzoekt bijkomend structureel zwemwater. De tijdelijke units worden voor 6 jaar gehuurd. Intussen werkt Mechelen ook aan een permanente zwemzone aan het Keerdok en een nieuw zwembad in Hofstade.
2: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495-38-39-39 of gunterneefs.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met soprane Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meivis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klan lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
7: Altijd oldies.

0: In Gent is vanochtend het assiseproces gestart over de moord op de kleine Dien. De openbare aanklager is momenteel nog altijd bezig met het voorlezen van de loodzware akte van beschuldiging. De 4-jarige kleuter werd 4 jaar geleden omgebracht door zijn oppas Dave de Koch. Voor de moeder van het slachtoffertje is het horen van alle gruwelijke details een beproeving, zo zeggen gerechtsjournalisten. Naast Dave de Koch staat ook zijn toenmalige vriendin terecht voor haar aandeel in de ontvoering. In het Spaanse Murcia zijn 5 fietsers opzettelijk van de weg gemaaid door een auto. De 42-jarige bestuurder keerde na de klap zelfs om, vermoedelijk om de slachtoffers nog een tweede keer te raken. 2 fietsers zijn in levensgevaar. De Spaanse politie kon de weggevluchte dader snel oppakken. De man was eerder al veroordeeld voor doodslag en testte positief op drugs. De Canadese schrijfster Anne Carson wint de Nobelprijs voor literatuur. Het Nobelprijscomité prijst haar gedurfde en inventieve werk dat mee de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Onze landgenoot Stefan Hertmans was ook genomineerd, maar grijpt dus naast de onderscheiding. Daardoor blijft Maurice Maeterlinck in 1911 de enige Belg ooit die deze Nobelprijs voor de literatuur wist te winnen. Het voorstel dat vicepremier Van den Broeke van Vooruit eergisteren deed om misbruiken bij managementsvennootschappen aan te pakken valt niet goed bij andersvoorzitter Frederik de Gucht, die zelf zo'n managementvennootschap heeft. Op zijn minst gezegd, geen fiscale optimalisatie, dat is een wettelijke manier om aan ondernemen te doen, zo verklaart hij. Als er toch een vennootschappenprobleem is, dan is het waarschijnlijk omdat de lasten op arbeid te hoog zijn, aldus de Gucht. Het blijft vandaag wisselvallig. De temperaturen schommelen rond 15 à 16 graden. De kans op regen is nog steeds bestaande tegen de avond. En ook morgen hebben we hetzelfde weerbeeld. Een graad of 15 met wat wind.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
4: Huurenbouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huurenbouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen.
3: Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumdalle soep? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier kot hé. En ook opkussen als je moest willen hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
7: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 8079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
6: Heb een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio op, senior. In een nummer.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd oldies. www.opsenior.be.
2: Radio Op Senior.

0: Dit is Op z'n Mechels.
1: Zo, hij zegt zich met zijn vandaag donderdag. En ik ben dat juist gepasseerd aan die schoon appartementen aan de Leopoldstraat in het begin. Vroeger heb ik dan nog Sint Maarten gewijd, maar zijn mama vertelt dat er nog een ander kliniekje geweest is ervoor.
2: Maar ik ging teruggaan tot de krantenartikel van 84, de 17e maart 84, dan schrijft Joris van Roy in het Listeneefs. AZ Sint-Jozef krijgt nieuw gezicht in Mechelse Leopoldstraat. Dus de kliniek heette toen Sint-Jozef. En hij schreef, het Mechelse Algemeen Ziekenhuis Sint-Jozef groeit uit zijn kleren. Begin mei startte men reeds de voorbereidende werken voor de bouw van een nieuwe vleugel, die tegen 87 het aanschijn van de Leopoldstraat zal veranderen. Samen hiermee gaat men enkele verbouwingen doorvoeren, zodat de verschillende afdelingen iets ruimer komen te zitten. Een en ander werd door de directie toegelicht op een speciale persconferentie. En in die artikel staan zo'n aantal zaken over Sint-Jozef. En daar leer hem in, heel interessant, als het Sint-Jozef dat het opgericht is in 1916, dat is dus onder de Eerste Oorlog, in 1916 door dokter Peters, en dat waren 10 bedden. En de kliniek die groeide in de 60er jaren en dan waren er 173 bedden. En in 84, dus het ogenblik dat dat artikel verschenen is, dan waren er 263. En dat was toen, ze konden eigenlijk niet meer bedden zijn, want er was toen een maximum bedden, de klinieken mochten niet meer uitbreiden. En wat gaan ze tegen 87 doen? Ja, dan gaan ze dus 2 nieuwe afdelingen oprichten. Een psychiatrische afdeling met opvang tijdens de dag. En een afdeling acute geriatrie om bejaarden met medische problemen te kunnen helpen. Nou, die 2 afdelingen die zullen komen op de 2e en 3e verdieping van nog een te boven vleugel langs de kant van de Leopoldstraat. En de luisteraars zullen zich dan nog willen herinneren, want zo lang is hem nog niet afgebroken. Er was een gevel met een harmonica-vormige inspringen. Dat was een zaagtond of harmonica, hoe moet je dat zeggen? En die is speciaal opgevat, zodanig dus voor de verblinding. Die is langs de ene kant is dat blind, is dat geen glad, en langs de andere kant wel. En dat is voor dotters, want die rijden toen enkel richting in de Leopoldstraat, om dus die kamers niet te verblinden dat het licht niet zou binnenschalen. En speciale aandacht voor de grootste installatie. We zijn nog geen 40 jaar verder en de kliniek bestaat niet meer. Eerst Emma is overgenomen en dan heeft dat Sint Maarten genoemd. En nu is alles samengevat langs de ring in Mechelen. En de campus is volledig afgebroken, is volledig vol neef gebouwd. En wat is er dan nou? Een hotel, een bank, appartementen en in de binnenruimte 2 straatnamen. En toppunt van alles is, die hebben elk een naam, maar de naam dokter Peters is er niet bij.
1: Amai, merci, Egeet. Dat mij weet ik toch wel al wat meer over die sturen van het oud kliniekje van dokter

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 5 uur.
1: Op Senior nieuws uit Mechelen op donderdag. Aan de Westdijk in Capelle op den Bosch is dinsdagavond rond 20 over 8 een 21-jarige vrouw uit Mechelen in het kanaal terechtgekomen. Er waren 6 jongeren bij het incident betrokken. Hoe de vrouw in het water is geraakt is niet duidelijk. Haar vrienden probeerden haar uit het kanaal te halen, maar het lukte niet. Uiteindelijk kon ze op eigen kracht via een ladder aan de kade uit het water komen. Ze werd ter plaatse nagekeken en stelt het goed. Van een mogelijke vechtpartij is geen sprake. Een man uit Mechelen staat voor de strafrechter terecht omdat hij zijn ex-partner zou hebben gestalkt en bedreigd. Tijdens een gesprek met een justitieassistente in het Mechelse justitiehuis zou hij bovendien een wapen hebben bovengehaald. Volgens het parket maakte de man zich schuldig aan verschillende bedreigingen en overtrad hij afspraken die hem waren opgelegd. Tijdens het gesprek zou hij ook gezegd hebben dat hij een mes bij had. De rechtbank moet zich nu over de feiten en de strafmaat buigen. De vrouwen van KV Mechelen spelen vrijdagavond tegen Westerlo. Beide clubs komen dit seizoen uit in eerste nationale, het tweede niveau van het Belgische vrouwenvoetbal. In het recente verleden speelden KV Mechelen en Westerlo nog in de Super League. KV Mechelen keerde na 2 seizoenen op het hoogste niveau terug naar eerste nationale.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stad Schouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dansacts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stad Schouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stad Schouwburg Mechelen. Tickets en info 0495-38-39-39 of gunterneefs.be.
3: Zeg me wat je echt voelt.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio Op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39.
4: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond beug gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar je zette op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. Je moet eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
5: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balletjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te kragen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor is goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
6: Och, ik hier. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je balen.
7: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
6: is Lazarums vlakbij.
7: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
6: Lazarums.
7: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van 5 euro.
8: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
9: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
10: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
2: Welkom bij Nieuwgouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: De federale begrotingsgesprek is de muur vast en premier De Wever deelt een lijvige waarschuwing aan alle coalitiepartners. In het parlement trok De Wever aan de alarmbel. Als er geen akkoord komt over de besparing, dreigt er volgens hem een oncontroleerbare rentesneeuwbal die ons land zwaar zal treffen. De Wever eist dan ook dat alle Arizona-partijen onmiddellijk hun verantwoordelijkheid nemen. Normaal moet de premier volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen, maar de kans dat hij die deadline haalt slinkt met het uur. Op het assiseproces over de moord op de kleine Dien zijn Dave de Kok en zijn ex-vriendin toerekeningsvatbaar verklaard, blijkt uit het verslag van de gerechtspsychiaters. De deskundigen waarschuwen wel dat het risico op herhaling bij de Kok bijzonder groot is. Zijn ex-vriendin, die terecht staat voor ontvoering met de dood tot gevolg, blijft erbij dat de 4-jarige kleuter nog leefde toen de Kok hem meenam en later dumpte in Zeeland. In de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk geldt morgen een dag van nationale rouw, aanleiding de bloedige Russische bomaanval op 2 lijnbussen waarbij 33 doden vielen. De Russen viseren steeds vaker onschuldige burgers. Gisteren kwamen in Preluki ook al 22 mensen om bij een aanval op een appartement, onder wie 5 kinderen. Ondertussen is er Belgisch tennissucces in China. Zizou Berks heeft zich vlotjes geplaatst voor de tweede ronde op het Masters-toernooi van Shanghai. Onze landgenoot klaarde de klus tegen zijn Tsjechische tegenstander in 2 korte sets, 6-3 en 6-1. Kimmer Kopians overleefde de openingsronde in Shanghai niet. Hij ging in 2 sets onderuit tegen de Griek Tsitsipas. Vanavond en vannacht opklaringen, nog een paar plaatselijke buien. Minima 8 graden, morgen overdag wisselend bewolkt met af en toe regen 15 graden. Het weekend ziet er beter uit. Zaterdag en zondag zonnig en nagenoeg helemaal droog. Maar de temperatuur blijft wel steken op 16 graden.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18 uur.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
3: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
3: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport. Zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
3: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Nieuw. Armaro, volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten, schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
4: Altijd oldies. www.opsenior.be.
5: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur.
1: Op Senior Nieuws uit Mechelen op donderdag. Mechelen is met 23.621 opstappende reizigers per weekdag het zevende drukste treinstation van het land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de NMBS, die met een nauwkeurige telmethode worden berekend. De drie belangrijkste Brusselse stations blijven de drukste, gevolgd door Gent-Sint-Pieters, Antwerpen Centraal en Leuven. In Mechelen-Neckerspoel stappen gemiddeld 1.385 reizigers per weekdag op de trein. In het station van Muizen zijn er dat 297. Een jonge man uit Parijs vraagt de vrijspraak voor een grijpdiefstal bij een 83-jarige vrouw in het centrum van Mechelen. Het slachtoffer werd in juli in de Hazenstraat aangesproken door een jonge man die de weg naar het station vroeg. Vervolgens werden twee gouden kettingen van haar hals gerukt. De verdachte ontkent dat hij de dader was en zegt dat zijn minderjarige compaan de diefstal pleegde. Het pakket vraagt 1 jaar cel, mogelijk met uitstel. Vonnis op 4 november. De Mechelse zwemclub RSCM ziet de nieuwe zwemunits als een goede tijdelijke oplossing voor het tekort aan zwemwater, maar niet als eindoplossing. De club vreest dat de capaciteit op termijn onvoldoende zal zijn. De stad wil de units de komende jaren inzetten naast de Neckerpoel en onderzoekt bijkomend structureel zwemwater. De tijdelijke units worden voor 6 jaar gehuurd. Intussen werkt Mechelen ook aan een permanente zwemzone aan het Keerdok en een nieuw zwembad in Hofstade.
0: Hou je van Weense muziek, operette en musical? Dan mag je het Wiener Paradeconcert in de Mechelse Stadsschouwburg niet missen. Op zaterdag 7 november om 16 uur en zondag 8 november om 15 uur brengt het Robert Stolz Promenadeorkest onder leiding van André Walschaerts een heerlijk muzikaal spektakel met sopranen Anne-Sophie Lermiet en Lisa Meijvis en tenor Pierre Romainville. Geniet van muziek van Johann Strauss, Emmerich Kalman, Giacomo Puccini, Frederik Leuwe en uiteraard Robert Stolz. Het Wiener Paradeconcert. Een feest voor het oor, het oog en het hart. Hartelijk welkom. Tickets via www.irsc.be. Vermeld bij het afrekenen Radio op Senior en betaalt slechts €50. Meer info 0476 90 83 39. Hallo Mechelaars. De Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Verroos de vijf of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
7: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de bussen. Straat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
9: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
10: Radio op Senior. All

0: De heeft de kok pleit schuldig aan doodslag op de kleine Dien, maar niet aan ontvoering. Dat hebben zijn advocaten gezegd op het Assize proces in Gent. De kok riskeert 30 jaar cel voor doodslag. Zijn advocaten hadden daar voor de start van het proces ook naar verwezen. De kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Volgens de gerechtspsychiaters zijn de kok en zijn ex-vriendin allebei toerekeningsvatbaar, al is de kans groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner. Op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulens weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicolas Ulens had een wrakkingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat het Hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicolas schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Doordat het Hof blijft zitten is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt sowieso stil tot 4 november. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een begrotingsakkoord te vinden, zei hij in het parlement. Maar de gesprekken zitten muurvast en dat kan ons land heel veel geld kosten. De Wever moet volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement, maar de kans lijkt allemaal kleiner te worden dat hij die deadline zal halen. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op 2 bussen. Daarbij vielen 33 doden en 18 gewonden. Het Oekraïense gerecht noemt dat een oorlogsmisdaad. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er in Prilukyi, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden en meer dan 50 gewonden bij een aanval op een appartementsgebouw, onder hen ook meerdere kinderen. De weersverwachting vanavond en vannacht opklaringen met plaatselijk buien minima 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen 15 graden. Het weekend wordt zonnig en meestal droog bij opnieuw 15 graden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Zaterdag 17 oktober is het feest in de Stadsschouwburg van Mechelen. Met om 14 uur Mechelen leeft. Live optredens van Joost Winnen, John Rails, Dunja Mees en Sammy Moore. De dance-acts worden door Cadans van Mechelen gedaan. Om 20 uur staat Gunter Neefs in de Stadsschouwburg van Mechelen met zijn theatertour Nostalgisch. Zaterdag 17 oktober, Stadsschouwburg Mechelen. Tickets en info 0495 38 39 39 of gunterneefs.be.
4: Zeg me wat je echt voelt.
5: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een ooslijg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Och, kijk hier. Beerput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
8: 015 75 64 91.
9: 015 75 64 91.
8: Als de nood het hoogst is,
7: is Lazarums vlakbij.
8: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
7: Lazarums.
8: 015 75 64 91.
9: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
10: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, Gilde Clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
11: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten Paverschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
12: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
5: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Bar Radio Opsignor. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepast. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
13: Altijd oldies. www.opsignor.be.
14: Radio Opsignor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond leuk gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar je zetten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80, of zie je op pplusplafond.be. En pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Hallo Mechelaars, de Vadderik is terug. Op zoek naar een leuke locatie voor dansfeestjes, teambuildings, vergaderingen, privéfeestjes of workshops? Vadderik is de evenementen- en ontmoetingslocatie waar Mechelen samenkomt. Een gezellige plek voor evenementen tot 80 personen aan de Veemarkt 5 in Mechelen. Met parking onder de Veemarkt. Ontdek de mogelijkheden op vadderik.be. Vadderik, terug van weg geweest.
2: In de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
0: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktail. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. Smondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be. Welkom bij Nieuwgouden op Senioren-uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 8 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
1: Altijd oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 9 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 10 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur. Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goeienacht. Het is 1 uur.
1: Welkom bij Nieuwgouden Opsenior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Opsenior. Altijd oldies.